0: bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slechtweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschorten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt. Te trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij. En voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5.000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten, blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

talk. There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort, dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking Meloos 24. In de Raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Vier verdachten waren betrokken. Twee hebben zich nu gemeld, de andere twee blijven gezocht. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk-bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. En tot zover het nieuws.
0: Music no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Met de grote vraag van vandaag, van welk reclamespotje ken je dat liedje ook alweer?
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Dat is om te beginnen alvast een wijze levensles van de Thames. Be young, be foolish, be happy. Plakplaatjes gaat de reclame af. En dan mag ik het eigenlijk niet vertellen van welk merk natuurlijk. Tenminste, ga dat gewoon niet doen, hè. Maar het zijn wel lekkere liedjes. Zoals Frankie Valli en The Four Seasons. En zijn originele versie van Begging.

De Four Seasons waren de eerste die het nummer uitbrachten. Back In. En dat werd gebruikt in een reclame. Ja, dat geldt voor alle liedjes van vandaag. En laat je ook verrassen door rare uitvoeringen. Of aparte in ieder geval. Zoals deze van Joss Stone. This is a man.

0: Je komt er ook dingen tegen of je denkt, dat zou ik nooit tegen iemand zeggen. You are a radar detector. Darwin Dees uit New York. Bandje maakte er dit nummer van. En dat werd door een Nederlandse winkelketen gebruikt. We hebben van alles al gehad, hè. Verzekeringen. Nu de winkelketen. Maar natuurlijk ook parfum. Daar kwam het een en ander van voorbij. En auto's zitten er ook tussen natuurlijk. En soms pakken ze bij de telefoonreclames ook lekkere muziek. Daar is deze van C6T van. Thunderbird. Nou ja, pak dan ook maar meteen de live versie van Rock Werchter uit 2009.
1: Plakplaatjes, concertposter.

Ja, leuk bochten, maar die zijn er om uit te vliegen, denkt C6 Steve hier op Rock Werchter 2009. Thunderbird, en blijkbaar ga je daar telefoons van kopen. Tenminste, dat was de bedoeling in de tijd. Ik noemde al auto's en parfums, want dan gaat het om emotie. Natuurlijk ook met kerst, hè. Prachtige kerstfilmpjes voor de supermarkten. Moet je er ook wel eens bij huilen? Dit is een van de nummers die daarvoor gebruikt werd. Haven, gewoon Nederlands product. Where the Heart Is.

De bekendste van Can't Heat blijft toch nog On The Road Again. En dit was niet eens zo'n heel veel kleiner hit van deze band. Going Up The Country, daar kun je een reisverzekering mee verkopen. Ach, wat komt er toch lekkere muziek uit de reclame eigenlijk. Leslie Gore.

You Don't Know Me, Leslie Gore. En mocht je het je toevallig afvragen, heb je nou alles zelf meegeschreven? Nee hoor. Er zijn websites, zoals muziekindereclame.nl. En dan kun je graven en grabbelen zoveel je wilt. En dan kom je ook My Baby tegen, Nieuw-Zeeland.

En zo heeft iedereen zijn eigen talenten. In de war raken is er één waar ik erg goed in ben. Want ik riep nog net Nieuw-Zeeland voordat My Baby begon te zingen. Maar ja, klopt wel een beetje. Er zit wat Nieuw-Zeelands in. Maar het grootste deel is toch gewoon natuurlijk Nederlands. My Baby en Uprising. Dit is Italiaans, dat weet ik wel heel zeker. Paolo Conte.

waren redelijk de begindagen van de hardrock, hè, 1971, toen Hawkwind dit maakte, Master of the Universe. Je kunt het wel in 30 seconden autoreclame stoppen, maar zo'n nummer heeft toch eigenlijk de volle 6 minuten en een beetje wel nodig om tot recht te komen. Hawkwind, met ooit op bas trouwens Lemmy. Er ontstond ruzie in de band en het ging, je gelooft het niet, over drugs. Dus exit Lemmy. Het is goed met hem afgelopen, want hij had met Motorhead een redelijk succesvol bandje daarna. Tame Impala, daar speelt dat allemaal niet. Zij zingen Beverly Laurel.

Ze zijn op tournee, maar laten Europa helemaal links liggen. Dus mocht je het leuk vinden, dan moet je een end reizen. Beverly Laurel van Tame Impala. En een man die iets vrij unieks heeft gedaan, geloof ik. Zijn hele album Porcelain was vrijgegeven, of in ieder geval gelicenseerd, zoals dat dan heet, voor reclames. Ik hou het bij de titelsong. Porcelain van Moby.

was ooit op Rock Werchter en toen zou Moby optreden. Ik dacht, wat moet je daar live nou van verwachten? Van, dit, Porselein bijvoorbeeld. Ik vond het fantastisch, dat kan ik er ook bij zeggen. En het is er de tijd van het jaar voor, hè? Een beetje zomerse klanken. De Riviera's hebben het over de California Sun.

Ik ken hem vooral uit de film Good Morning Vietnam, De Riviera's en California Sun, maar je kunt er dus ook sportartikelen mee verkopen. Tijd voor een stukje parfumbeleving.

faith. En blijkbaar was dit het nummer wat je nodig hebt om parfum te verkopen. Je kende het natuurlijk wel. Een Personal Jesus van Depeche Mode. Je kunt nog wel verrast worden soms ook, hè? Ik denk de liedjes speciaal voor commercials gemaakt die daarna enorm succesvol worden. Bandjes die erdoor ontdekt worden. Plakplaatjes met liedjes uit reclamespotjes. Deze hielp bij computers, tablets en wat iets meer zijn. Jet, are you gonna be my girl?

De vraag zat ze hoog zo te horen. Je hoorde Jet en Are You Gonna Be My Girl. Het werd een hitje, maar niet zo'n heel grote. Het werd bekend van een commercial. Nou, daar ging het om in plakplaatjes vandaag. Ik heb er nog eentje te plakken. Twee Nederlandse dames die zich samen Vondor en Bloom noemen. Do Much Better. Tot de volgende plakplaatjes.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Reported Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mark van Dalen, dit is 40 Up Radio.
0: Music, no filter.
3: Goedemorgen Mark. Hey, lekker ding.

hem gecoverd. I Got You Covered. Van natuurlijk Amy Winehouse natuurlijk. Op het nieuwe album van de Rolling Stones staat deze You Know I'm No Good. Een hele goede avond. Op de zondagavond en op de maandagavond bij 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen en dit uurtje is vandalisme. Althans, zo heet dat programma. Heeft natuurlijk niks met vandalisme te maken, maar in het kader van Mark van Dalen dacht ik destijds dat het leuk is om het programma Vandalisme te noemen. En daar zijn we dan met een cacofonie aan een leuke muziek. Zo dat uurtje tussen 6 en 7 als je op zondag zit te luisteren. Lekker bij het eten met het bord op schoot misschien. Heel veel oude nummers en heel af en toe wat recenters hier zo op de radio. En luister even naar een van de eerste nummers die uitgekomen is van David Bowie. Hij wilde er zelf op een gegeven moment niet meer aan herinnerd worden. Maar gelukkig hebben wij die oude LP's nog. Allereerste LP waar dit op stond. Heel grappig nummer. David Bowie ergens in de jaren 60. 67 was het volgens mij. Luister even naar dit humoristische nummer. The Laughing Gnome.

Bij 40Up Radio, Mark van Dalen is hier op zondagavond. Leuk dat je luistert. We hebben ook geluisterd naar The Laughing Gnome uit 1967, zoals eerder gezegd. Een novelty song staat hier, geschreven in de stijl van zijn vroege idool Anthony Newley. En bestaat uit een vrolijk gesprek tussen de zanger en een brutale lachende gnoom. Nou goed, dat was een van de allereerste nummers die hij opnam. En naderhand is het, ja, toen hij heel beroemd werd, is het dus een soort tweede leven te gaan leven. Of, ja, omdat er kwamen in één keer allemaal oude opnames naar voren die, waar hij zichzelf niet meer aan wilde herinneren eigenlijk. Maar goed, is te laat geweest natuurlijk, want iedereen had op een gegeven moment deze ook op de draaitafel. Laughing Gnome, een oudje van David Bowie. Hey, zullen we een stukje dansen? Ja? Dat doen we dan met Cliff Richard. Samen met de Shadows.

een lekker jungle beat gehoord hebben hier op 4DUP Radio. Nou, af en toe moet het kunnen. Get Me Down heet dit nummer. En ja, ik vind hem hartstikke lekker. Ik heb de speakers even extra hard gezet hier in de studio van 4DUP. Zondagavond 6-7 en we zitten in de herhaling op maandagavond. Volgens mij was het van 10 tot 11. Dan weet je dat. En dan kun je ook nog terugluisteren op de website. Nou, wat wil een mens met CH nog meer? Otis Redding.

Het is een van de weinige nummers van Depeche Mode waar niet op synthesizers mee gespeeld wordt. Weliswaar een piano natuurlijk, maar goed. Het is naakt opgenomen door de zanger van deze band. Ja, ja, ja, ja. Dat was Martin Gore. En normaal dan wordt er altijd gezongen door Dave Gahan. Maar dat is nu niet gebeurd met deze plaats. Nog een bescheiden hit geweest in de hitparade. Ook Somebody, Depeche Mode. Hier bij 40 Up Radio luisteren wij nu naar Prince. Ook al is een mooi nummer. Waar halen we al die muziek toch vandaan? Nou, dat gaan we nog een andere keer uitleggen. Wel allemaal legaal trouwens hoor. Hier is Prince dus. Betje by golly, whoa.

wordt gelardeerd door allemaal elektronische geluiden. Ja, wat computerachtige begeleiding. Maar desondanks was dit een hele goeie. En ook die Living in America. Zeg maar zo'n track die eigenlijk later uitgebracht is. Vlak voor zijn overlijden eigenlijk. Deze James Brown doet het nog steeds goed. De oude en de nieuwe. Nou ja, de nieuwe nummers. Dit was dan een nieuw nummer. Maar eigenlijk ook al 30 jaar oud of zo. Hey, voor de mensen die lekker zo tijdens de zon aan de zomerwijn zitten. Daar hebben we een liedje over namelijk.

0: Het genre heet Saddest Country of Psy-Folk. Dus Saddest Country of het genre Psy-Folk.
1: Nou, dat hebben we allemaal weer even opgezocht. En het is wel een hartstikke goed nummer. Ook alweer 1967, wat leuk. Van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, Summer Wine. Wat een lekkere plaat allemaal. Laat eens wat van je horen via de WhatsApp. Dat kan op dit uur van 6 tot 7 op zondag. En op maandagavond. 0611, 3 keer 2, 3 keer 1. Dat komt hier gewoon rechtstreeks en live binnen in de studio. 0611, 3 keer 2, 3 keer 1.

0: begin waren ze recht toe recht aan van keiharde punk. En toen begonnen ze ineens melodieuze nummers te maken. En met een lichtelijke commerciële inslag. We hebben het over de Clash. Natuurlijk Rock the Casbah kennen we onder andere. En Should I Stay, Should I Go. En dit komt van het legendarische album London Calling uit 1979. Dat was een kantelpunt eigenlijk in de muziekmakerij van The Clash. Want in één keer was het niet meer allemaal die recht toe recht aan punk. Maar in één keer waren het leuke liedjes. Soms guitig, soms vrolijk. Maar vooral heel melodieus natuurlijk. Hey, The Clash was dat dus. En Jimmy Jazz.
1: Mark van Dalen's Club Classics.
0: Hij was een poosje weg hoor, de Club Classic van Mark van Dalen. En meestal draaien we dan oude platen. Maar dat doen we nu even niet, want we draaien een gloedje nieuwe. Je weet het, in het weekend dan begeef ik hem ook in het danscircuit. En deze maestro is serieus al heel lang bezig, vanaf begin jaren 90. We hebben het over Michel de Heij. En die heeft een nieuwe plaat uit, waarvan ik denk, die is heel melodieus. Hij heeft dat 90's invloeden. En die ga ik gewoon draaien op voor je. Get on up, Michel de Heij en Job

tussen alle intellectuele popmuziek mag er ook wel eens een keertje wat gedanst worden, toch? We hebben er allemaal een ecstasy-pil in gegooid hier zo bij 4D op radio. En we staan hier helemaal uit onze stekker te gaan, jongen, in de studio. Michel de Heij en Job de Jong. Onthoud die naam. Gelijk.

natuurlijk. Maar dit is dan de speciale Spaanstalige versie van zijn grote hit. Ja, die hoort toch eigenlijk niet op 40 Up? Nou, waarom niet? Het is toch mooi? Het is toch muziek? Ook al staat het in de hitparade.

Zogenoemde Varapop was dit destijds. Verrukkelijke 15, verrukkelijke dinsdag. Daar werd dit allemaal groot gemaakt. Daar werd het voor het eerst gedraaid. Nou, vooral de eerste LP, of die van de eerste succesvolle LP van Talk Talk, waar onder andere Life's What You Make It. Nee, waar onder andere It's My Life op staat en Such a Shame. Dit was van het album daarna, maar nog steeds hartstikke goed. En ik wil hier nog wat bij vertellen. Er is namelijk een versie van dit nummer met, nou, lijkt wel de identieke begeleiding als deze van Talk Talk, is van Seal. Moet je even zoeken. Als je dit, dit nummer mooi vindt van Talk Talk, zoek dan even op YouTube naar Seal met Life's What You Make It. En dan krijg je zijn versie tijdens een live optreden, wat hij pas geleden gedaan heeft. En ik heb er een paar keer gekeken, de YouTube-film. Het was een soort festival. En ik heb er een paar keer toch echt genoten van dit nummer. En wie weet komt het een keer echt uit. Want dat zou toch een hartstikke mooie cover zijn van Seal. Life's What You Make It. Hey, we gaan er vandoor. Ik ga ermee stoppen voor vandaag. We zijn er volgende week weer. En dit zijn de Rolling Stones. Met op bas Paul McCartney. Wat zegt u? Paul McCartney. Covered in you. The Rolling Stones. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is 40 Up Radio.
4: Music, no filter.
5: Ja, je zou het eigenlijk hopen dat het een keer niet doorging, maar ja. Ik hou me altijd aan afspraken. Vooral als ik beloof om een totaal verwarrend programma te maken waarin het alleen maar gaat

Nancy Buckingham slaat weer feilloos toe, vrienden. Een hele oude, maar een hele mooie. Is het dit Midnight van Fleetwood Mac? Vorige week draaide ik One Room Paradise. Maar ik ben een naam vergeten. En dit is een andere versie ervan. En die vind ik misschien nog wel mooier. Het gaat over een meisje dat gelukkig is als ze zelfs maar op één kamertje kan wonen met haar vriend. En ik draai dat omdat het zo schrijnend is voor jonge mensen tegenwoordig. Begrijp u? Hier is Aretha Franklin.

Ik wil geen geld, ik wil geen diamant, ik wil gewoon één kamertje waar ik met mijn vriend kan zijn. Ach, konden we die droom maar voor een hoop mensen vervullen. Nou, dat is even niet zeurig. Dat was Aretha Franklin en One Room Paradise. Here's the National met I Need My Girl.

The National. Vandaag een lofzang in de Volkskrant op Aaron Dessner. Dat is een van de voormannen van The National. En hij is nu een belangrijke producer in Amerika en niet onterecht. En het staat wel een mooi verhaaltje bij dat hij wat muzikale schetsen stuurde naar Taylor Swift. En binnen een paar uur kreeg hij een compleet liedje terug met tekst en melodie. En toen kwam ze naar zijn studio, de Long Pond Studios, ergens in Amerika. En toen namen ze dit nummer op. En dat was het begin van hun samenwerking en meteen van een Emmy Award. Taylor Swift met Cardigan.

Alsof ik de trui was op je rug. Zo vertaal ik het tenminste, hoor. De cardigan. En het, een centraal zinnetje wat ze gebruikt is... When you are young, they assume you know nothing. En u kent mijn... Nee, dat weet u niet. Mijn uitgangspunt is when you assume. Dus als je iets aanneemt, dan maak je een ass, een eikel, out of you and me. Dus maak je... Moet je maar even het woord opschrijven... en dan snap je precies wat ik bedoel. Prachtig. The Long Pond Sessions kwam dit vandaan. De cardigan van Taylor Swift. En geproduceerd en geholpen te componeren. Nou ja, lees het artikel maar. In ieder geval een mooi verhaal. Phoebe Bridgers is ook zo'n meisje dat er helemaal aan zit te komen. Oh, wat een gruwelijke tekst. Sorry, dat is wel mooi. Chinese Satellite.

Ik word er soms een beetje te oud voor, hoor. Met alle respect voor Phoebe Bridgers en haar prachtige Chinese Satellite. Maar ik word een beetje te oud voor de, wat ik dan soms wel eens de zuchtende meisjes wil noemen. Dat mag ik niet, hè? Dat moet je niet zeggen, dat soort dingen. Hè? Dat moet je niet.

De Rolling Stones, Foreign Tongues, heet het laatste album. En het zal vast niet het laatste album zijn. Die gasten, die krijg je niet uit. Die moet je echt uitzetten. Rough and Twisted heette dit. Oké, waarom doe ik dat? Waarom draai ik dat? Ten eerste omdat ik het ongelooflijk lekkere muziek vind. Maar ik heb het probleem dat ik heel veel muziek lekker vind. En ik zit een boek te lezen. Dat heet Accordeon Misdaden van E. Annie Proulx. Proulx, als u er wilt opzoeken in de bibliotheek, kan u zeer aanraden. En het is een verhaal waarin een accordeon de hoofdrol speelt. En op een bepaald moment schrijft ze over Zydeco. Althans, zo spreek ik het uit. Maar goed, Zydeco is een muzieksoort uit het zuiden van Amerika. Het is een gekleurde, een donkere, een zwarte muzieksoort. Cajun, blues zit erin, Creole. Maar ook en met een hele sterke Franse invloed. Vandaar dat er een accordeon in zit. En toen ging ik een beetje zoeken naar Zydeco. Wat betekent het? Is ook zo grappig. Les haricots. Les haricots. Ja, spreek het nou maar eens rommelig uit. En dan kom je bij, dan zou je Zydeco, Les Haricots, dus de spessiebonen. Nou ja, goed, in ieder geval.

goed, hè? Ach, dit is ongelooflijk leuke muziek. Zydeco dus. Zydeco son pas salé. Dus Franse invloeden. En hoe komt dat nou in New Orleans terecht en in Louisiana? Nou, heel simpel. De Fransen die werden verjaagd door de Engelsen uit wat wij nu Canada noemen. Acadia werd dat genoemd. Die werden daaruit verjaagd. En uiteindelijk kwamen ze uit aan de Golf van Mexico, die de laatste tijd een andere naam heeft, die we negeren bij deze. Maar daar vermengde zich dat allemaal met de slaafgemaakte en met de mensen die er al woonden. En het resultaat met Zuid-Amerikanen, Spanjaarden die erbij kwamen. En daar kreeg je dus werkelijk waanzinnig mooi. En de accordeon speelt er een hoofdrol bij. En dat is een mooie hoofdrol die speelt. En dus vandaar dat ik het ga. Ik ga er straks nog wat van draaien. Zo grappig. Nou ja, ik zou er verder niet meer last van vallen. En dus doe ik een hele ouwe. Oh, die is heel leuk. Je moet vooral op het parlando letten. Het gesproken woord dat erin voortkomt. Ah, hier is de Human League. En dan gooi je XXL Tennis groot op de radio, vrienden.

Ja, maar houd er dan niet zo plotseling mee op. Nou, er staat hier wel een klok in beeld, hoor. Dat had ik het kunnen zien, natuurlijk. Bruno Mars, On My Soul. En ik versta de hele tijd dat hij zingt I'm a Star. En daar is helemaal niks fout mee, want dat klopt wel. Niall Horan.

Niall Horan. Hij zat, ik was weer met mijn hoofd halverwege de andere kant van The One Direction zat hij in. En hij kwam dus in de X-Factor en toen werden ze daarna werden ze ontdekt en zo. En hij is al 5 jaar met datzelfde meisje. Kijk, dat is het meest, dat is het meest vermeldenswaardige in van de groot showbiz hoekje. Niall Horan is al een 5 jaar samen met hetzelfde meisje. Nou en, ik ben dan 50. Keith Urban, die vond een meneer ergens langs de weg, die heet Michael McDonald, die heeft wel een hele mooie stem.

Ik moet me heel erg inhouden om hem niet nog een keer te draaien. Ik vind het zo lekker. Keith Urban en Michael McDonald. Maar die is wel heel ver weg gemixt, vind je niet? Je hoort hem niet echt. Maar je hoort hem. Ja, je hoort hem wel. Maar ja, het zal wel een mening. Hier is Jack Savoretti.

Kijk, dat is duidelijk. Jij bent het. Het maakt me niet uit verder hoe je het doet, maar jij bent het. Jack Savoretti en The One. Hey. Die heb ik echt in een eeuwigheid niet gedraaid, vrienden. Terwijl het zo op mij van toepassing is. Wat Queen hier zegt. Radio Gaga. Kom ik ook niet verder mee dan dat, basic.

Roda Radio. En het volslagen terecht van Queen. En ja, ik weet ook... Ik ga het ook niet zeggen ook. Radio Gaga. Ik had beloofd dat ik nog meer Sadeco of hoe zou ik het nou uitspreken? Het was Arico, hè? De nou ja, goed. Het is dus Arico en dan wordt het vervormd in de tijd door... Larico wordt Sadeco. Ik begrijp het best wel, maar zo werkt taal nu eenmaal. Hier zijn Lil Nathan en de Sadeco Big Timers. Go hard or go home. Nee. Van het begin af, Leo van der Groot. Niet terwijl die jongen al spreekt.

Big Timers. Dus Les Haricots, nou deed ik het goed. Les Haricots, dat kan als de taal ontwikkelt tussen de mensen, dan kan dat best wel eens Sadeco worden. Dus het is niet Sadeco, het is Sadeco, denk ik. Les Haricots. En het is eigenlijk alleen maar een manier om het harde, het keiharde leven dat de mensen daar in het zuiden van Amerika leefden. Zeker de Canadezen, of de Fransen die daar. Zoek dat ze.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23-25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon.